0: In de Ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Djevrev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24. De nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
1: En wat nu?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S Nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat melden Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.

De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S Nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat melden Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.

0: was de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beter hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar, One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S Nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Djevrev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24. De nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Jarenlang was imker Nicky Torbeins voor heel wat inwoners van Scherpenheuvel Zichem de man om te bellen wanneer ergens een nest van de Aziatische horenaar opdook. Maar de stad gooit het systeem om en duidde na een overheidsopdracht één vaste verdelger aan. Niet Nicky, wel een firma uit Rotselaar. De beslissing is niet naar de zin van Nicky, die na zijn teleurstelling heel wat steun kreeg van inwoners, maar intussen zegt hij de zaak te willen laten rusten. Ik ben bijna zeker dat veel mensen mij gewoon zullen blijven bellen, zegt hij. De stad Hasselt voert vanaf nu een nieuw ticketsysteem in voor het openluchtzwembad Kapermolen. Hasselaren kopen hun ticket met inwonerstarief nog steeds aan de kassa. Niet-inwoners moeten vanaf nu online reserveren. De maatregel moet lange wachtrijen en overbezetting op warme dagen voorkomen, maar maakt de toegang strenger voor bezoekers van buiten Hasselt. Door de capaciteit beter te sturen en bezoekers vooraf te spreiden, creëren we een veilige, aangename omgeving waarin iedereen zorgeloos kan genieten, zegt de stad. De maatregelen helpen ons bovendien om sneller en doeltreffender in te grijpen wanneer dat nodig is, aldus burgemeester Van de Put. De nieuwe regeling is dus ingegaan. Op de website van het zwembad is een live zwemteller te zien. Daar zien bezoekers hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Het is maar dat u het weet.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen in het zuiden.
5: In het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
4: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. En bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand is of hoe hij is ontstaan. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na de 2 zware aardbevingen eind vorige maand. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is zo goed als onbestaand. Het wordt opnieuw een zonnige dag, na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuyne.
4: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
3: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Wat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
3: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in het natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Ook in Parijs woedt een brand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn blushelikopters ingezet en ook blusvliegtuigen uit het zuiden overgevlogen. Een 15-tal gezinnen zijn ook geëvacueerd. Verschillende autostrades zijn ook afgesloten. En in Spanje zijn intussen al 13 mensen overleden door de bosbranden in het zuiden daar. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen van de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Take My Breath Away. Snij mijn asem af. Dat is dus niet met een mes, hè? Dat is hier geen transgender-operatie. Dat is bij wijze van spreken, hè? Berlin, een hele goede morgen.
1: This is a classic Elvis track.
2: Elvis, he don't make me real good.
0: Nee, ze zijn vertrokken, zelle. Nee!

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Victoria, het meisje van de boerenbuiten. Die dragen dus mijn voorkeur weg. Dat is al vaker gezegd, hè. Want die gaan dus niet kijken naar de duivels wanneer die landen gisterochtend. Geen duivels, wel duiven, hè. Die spelen met de duiven nog, hè. De meisjes van de boerenbuiten. Ik vind dat tof, hè. En die trekken zich ook niks aan van het wegenvignet. Zoals Louis Neefs, die zegt, ja, nog een belasting bij. Wow, wow, ik heb zorgen. Die meisjes zeggen, dat kan ons niet schelen. Wij leggen toch alles af per te voet of met de fiets. Wow, wow.

heeft zorgen in verband met het wegenvignet. U ook of niet? Ziet u het als een extra belasting? Dat is niet waar, zegt Ben Weitz. Hij is het komen uitleggen op televisie. Hè? Het wegenvignet, dat gaat ons winst opleveren. Hè? Is het waar? Geeft er mij dan direct een stuk of vier, hè? Want wegenvignetten zijn zoals vrouwen, hè? Mannen weten dat, hè? Neem u een vrouw, een woman, en gemaakt winst, hè? James Brown. I'm a

Kunde jij van de nacht blijven, vraagt hij. Als je airco hebt, want anders gaat er niet veel van in huis komen, vrees ik hoor. Stay the Night en Billy Ocean, ideale artiest om te foodpairen. Want we mogen dat niet vergeten, regelmatig doen we dat. En als we over de oceaan spreken, dan kunnen we daar een stukje vis uitlichten. Een stukje tonijn bijvoorbeeld. Lekker om te pairen met Billy Ocean. Of eventueel oesters. Maar dan wel van die Ierse, die komen uit de Atlantische Oceaan. Ja, het moet de oceaan zijn. En dat zijn de beste.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Liedje voor de mannen en de vrouwen die hun partner niet meer vertrouwen. Dat gaat er altijd in, hè, dit, want suspicion is er altijd, hè. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Dat is een artikel, dat gaat niet verloren, hè. Dat marcheert altijd, hè. Zaterdag, vanaf 1 uur, beleef je op de Markt van Zichem zomeranimatie in het park. Kortweg ZAP, met gratis toegang. Om 13 uur gaat het petanque-toernooi van start. Inschrijven daarvoor doe je via mail naar de dienst Vrije Tijd van Scherpenheuvel Zichem. De kinderanimatie opent om 14 uur. En vanaf 19 uur zorgen live optredens voor de ambiance van de ambi. En tot en met maandag de 20e staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en de Kaai. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur, maar woensdag al om 11 uur. De markt verhuist dan naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. Vrijdag volgt er een prikkelarme namiddag. Maandag 20 juli is de familiedag met animatie en met kortingen. Dat is iets waar ik niet goed tegen kan, hè. Van die prikkelarme kermisdagen. Hè. Dat kan niet, hè. Dat is voor mij onmogelijk. Dat gaat niet samen. Hè. Een prikkelarme vrouw, dat moeten wij niet hebben. Hè. Daar kijken wij niet naar. Er moet geprikkeld worden. Of wij doen wij niet mee. Hè. Bob Marley op Demerstad. Het is de Iron Lion Zion.

0: Zie je dan u, zegt hem, wat je allemaal tegenkomt met mij. Barry White, you see the trouble with me. Ziet je het met mij ook? Je zit nu in de radio- en karaoke-show waar je verplicht bent van met alle liedjes mee te zingen. Dat had het dus niet verwacht, hè?
1: Bodegaard!
2: Hé, hey, mijn beste, wat is mij dat?
1: Oh.
2: Ja, je staat op Radio Gamerstad.
3: De Big Booty van Vlaanderen.
2: Dit is Gamerstad.
0: En je kunt daar dus echt niet van tussen, hè?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Zij die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Pas op, wij sluiten de vrouwen niet uit, hè. Maar ze moeten baarden hebben, hè. En ze moeten ze ook laten zien, hè, want anders kunnen ze het niet.

Dat is typical male, zegt ook Tina Turner. Als mannen weten dat vrouwen een baard hebben, dan moeten ze ze laten zien. En dat is waar, dat is de logica zelf. Het nieuws komt eraan na Julien Clerc en Sun & Rien.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit op de TGV die daar moest passeren.
4: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. Ze delen voortdurend water uit, dat wel, maar we hebben niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
3: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 richting Lyon is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de dol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In ons land, in Maasmechelen in Limburg, is er vannacht ook een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
5: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
3: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en in Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam titel in zijn carrière, maar wel zijn eerste dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.

Goedemorgen, en wat doen we vandaag, dames? We zetten de blouse lichtjes open en las die zonne in haar huid. Dat kan, ja, dat gaat gaan.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: In het Hageland en Limburg.

De tijd in met Phil Collins en Two Hearts. En gisteren was het ook de Big Jump, de grote duik in onze Vlaamse rivieren en meren en beken zelfs. En voor de mensen die dit programma nog nooit hebben beleefd, vandaag de eerste keer, is het ook een soort van Big Jump, hè? I am

Een burgemeester direct al bang van oei oei oei, en gaat het over mijn trajectcontroles hebben? Ah, maar nee. Betaal mij een dikke pint. Je mag niet vergeten, hè. En dan zwijgen we daarover.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: I got the fire in me. Ja, dat is niet echt een probleem, maar we moeten wel best uit de geburen van de schapen blijven. Dat is iets minder dan de dag van vandaag.
1: 1969!
0: Nee, 1968!
1: 1968!
0: Moet een beetje juist zijn, hè? The Tremolos, My Little Lady.

0: Oh, triestig beeld. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. De koning van de Nederlandse kleinkunst, koning Boudewijn de Groot. Je kent het toch wel, hè? Donderdag vanaf 19:30 vindt aan het Orleanshof in Aarschot een petanque-toernooi plaats. Tot en met zaterdag, de 25e, kan je via Brigitte Klaaskens inschrijven voor deelnaam aan de Smulfietseling. 2 augustus. Die vertrekt om 11 uur aan Bergendal in Waanrode. En er wordt alweer gevoetbald, een oefenwedstrijd, zaterdag aanstaande. Zaterdagavond om 19:30, Langdorp tegen Aarschot. Dit is de radio met uw favoriete plaatjes en de vergeten schijfjes. Dit is er zo eentje, The Gambler van Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Stacy, Stacy, let it so. Come on and jump to the beat. Ik weet het zo nog niet, bij deze temperaturen, of er nog veel spring in zit. Ik zou het niet doen, ik zou toch een beetje temperen. We gaan opnieuw de komende dagen naar 34 graden. Dat nodigt niet echt uit tot zware fysieke inspanningen, hè? Als u het mij vraagt tenminste. Hè? Dit is de buik zonder navel. Kennen die? De BZN. En oh me, oh my.

zomerliefje. Heb je dat ooit gehad? Dat zijn dingen die niet lang meegaan, hè? 31 augustus, hooguit 1 september. En dat is gedaan, hè? Dat is zoals een meikever, hè? Dat vliegt ook niet.

spijtig. We doen het wel opnieuw, hè. Morgenochtend vanaf 7 uur. De radio en karaoke show van Radio Demerstad. En dit zijn nog de Bee Gees. Met Funny, Be Tender with My Love. Tot morgen. Beste.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De A6 op de autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV in Parijs.
4: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op een verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopig.
3: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen, in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
5: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, Maaseik en Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
3: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
6: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
3: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen overleden en verschillende gewonden gevallen bij een brand in een café. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of er toeristen bij de slachtoffers zijn. En Sisu Bergs is nu de beste Belg op de wereldranglijst tennis. Hij stijgt naar plek 35 dankzij zijn straftoernooi van Wimbledon. Zijn hoogste ranking ooit. En hij steekt ook Alexander Bloks voorbij die nu op 37 staat. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1 in de wereldranglijst. Hij won gisteravond nog Wimbledon. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maxima tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. Tegen het einde van de week is er kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Michael Jackson en Wannabe Started Something. Ha, laat me even denken. Met wat zouden we kunnen beginnen? Met de nieuwe werkweek bijvoorbeeld. Goedemorgen.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Ja, met de start van de week waarin de opnames van 10 om te zien doorgaan. Dus het wordt weer heel druk in Middelkerken deze zomer. Herdenkingsmomenten op het Koninklijke Paleis. Sst, daar zal het eerder stil blijven. En 5 nieuwe dagen vol met classics op de werkvloer. Ja, dat wordt voluit meezingen, hè. Het is Radio Demerstad wat opstaat. Een hele goede morgen. Niets houdt

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: was zoals nu een hele hete zomer. De ene hittegolf na de andere. Dat was de zomer van 1976. En Tavares stond dat jaar heel hoog in de hitparade.
1: Classics at work. Dirk Smees.
0: Restaurant Nestor uit Lubeek sluit binnenkort de deuren. In de maand september zal dat gebeuren. Na 14 jaar lang horeca is het nu tijd om vakantie te nemen. Maar zij noemen dat dan op pensioen gaan. Het zat vorige week al in het verhaal op de werkvloer. Gobelijnstrips in Leuven zou verhuizen van de Mechelse straat naar het Ladeuzeplein. En dat is ondertussen al gebeurd. En straks in de koffiecorner de terugroepactie bij de Leize. En daar gaan we het dus over hebben om 10:15 op Radio Demerstad. De classics op de werkvloer. Straks aan Meetje voor Imme en deze LG Row.

0: Een nieuwe werkweek in Limburg en in Vlaams-Brabant met 5 nieuwe dagen vol met classics. Liedjes die je kent, die je ook kan meezingen. Shania Twain, Scooter, de George Baker Selection en zometeen nog de Babies. En dan blikken we terug naar die gouden jaren 70. Maar dit was een oude, hè? 1960.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Via radio, televisie en kranten heb je het nieuws al meegekregen over de nakende sluiting van Vatana in Paal en in Pelt. De uitverkoop in de vestiging in Pelt is al begonnen. Nu zijn er nog koopjes te doen en dat tot begin volgend jaar. Want jammer genoeg moet de hele voorraad worden verkocht vooraleer het bedrijf definitief mag sluiten. 30 mensen zullen daarbij hun job verliezen.
2: De werkvloer.
0: Restaurant Nestor in Lubeek sluit over 3 maanden de deuren. Het restaurant werd 14 jaar lang uitgebaat door Bart en Mia. En zij mogen dus nu met vakantie. Allee, zij noemen dat op pensioen gaan. Ze willen tijd doorbrengen bij de kleinkinderen. Ja, dat is hun zo gegund en daar hebben ze gelijk in. En ze willen genieten van de welverdiende rust. Restaurant Nestor in Lubeek blijft nog open tot 11 september. Het is dus de laatste zomer vol lekkers en gezelligheid.
2: De werkvloer.
0: Ongeveer in diezelfde periode, begin september dus, gaat Garage Michel in Pelleberg de deuren sluiten. Na 35 jaar verdwijnt er opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel in Pelleberg bij Lubeek. Michel en Christine die bouwden een sterke reputatie op met vakmanschap en met klantgerichtheid. Ze blijven nog tot na het verlof de lopende dossiers afwerken en vanaf 1 september gaat de deur van de garage dus dicht omwille van gezondheidsredenen. Net als Bart en Mia danken Michel en Christine alle klanten en partners voor het gestelde vertrouwen.
2: De werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vorige zaterdag, 11 juli, het was het feest van de Vlaamse gemeenschap en dus Vlaanderen zingt. Aanstaande zaterdag is het nationale feestdag en dat betekent dat de liedjes uit de Belgen popperiode dan zo vaak op de radio zullen te horen zijn. Eentje daarvan, Scooter and You Don't Believe in Number One. Classics at work, dip, sweet,
1: let's go, girls.

0: V&D Inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melderse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij V&D Inhalen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Govaerts Groep.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Riegel, wist je? Nee, ik heb het nooit geweten wie Riegel was of wat het ook zou mogen betekenen. Het was wel een mooie zomerrit in 1982 voor Urbanus en Code Azur. Classics at work. Het zat vorige week al in het verhaal op de werkvloer. Om 9:30 Gobelijnstrips zou verhuizen van de Mechelse straat naar het Ladeuzeplein in het centrum van Leuven. En die verhuis is afgerond. Alles is gebeurd. Ja, na 40 jaar zijn er meer dan 15.000 strips terechtgekomen op een nieuwe locatie. En nu de klanten nog die moeten volgen voor Gobelijnstrips, nu dus te vinden op het Ladeuzeplein in Leuven. Meer nieuws uit onze buurt, dat vertelt Chris zometeen om 10 uur na deze zomerhit van Boney M.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 juli zwemmen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem tegen inwonerstarief in Aarschottenpark Schoonhoven, waarbij de gemeente het prijsverschil bijpast via een derde betaaldersregeling. Basisscholen ontvangen vanaf het schooljaar 26-27 een subsidie van 2,5 euro per zwembeurt voor zesdejaars leerlingen, wat onderdeel is van een intergemeentelijke partnerschap van jaarlijks 10.000 euro. Je vindt meer details op de website van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Het komt erop neer, Scherpenheuvel-Zichem heeft geen zwembad weer, maar wil dus wel bijpassen voor kinderen of mensen die willen gaan zwemmen in Aarschot. Sporters in Sporthal 1 in Alke spelen voortaan onder nieuwe LED-verlichting. De gemeente verving de volledige installatie, waardoor het energieverbruik met 60% daalt. En dat levert niet alleen een jaarlijkse besparing van 7000 euro op, maar het moet ook de sportieve prestaties ten goede komen. Meer info op alken.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via TaxonWeb zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor, geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd. Tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken om het laagdrempelig te houden.
5: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daarvoor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
4: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht, er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie, fraude en witwassen. Het wordt opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het ook zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. En tegen het einde van de week is er kans op onweersbuien.

0: If you could read my mind. Meezingen en genieten van Viola Wild. Een zomerhitje uit de 80's. Een zomerklassiek op de werkvloer. Vandaag maandag 13 juli. Een hele goede morgen.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: En met dank aan de nieuwsredactie om ons bij te praten. Ja, het WK voetbal en de Ronde van Frankrijk. Heel sportief zijn we deze dagen toch wel. Maar daar in die Tour zal er vandaag een moment van stilte zijn. Want de Britse wielrenner Tom Simpson, die overleed 59 jaar geleden op minder dan 2 kilometer van de top van de Mont Ventoux. Hij was een graag geziene wielrenner in het peloton. In 1965 werd hij nog wereldkampioen. Maar Christophe van de Goor vertelde het ook vorige week. Je moet het een beetje voorstellen. Op 13 juli 1967, dus 59 jaar geleden, was het in de Tour net zoals vorige week in Frankrijk. Heel, heel heet. Tot 40 graden. En voor de renners was dat uiteraard meer dan afzien. En die Tom Simpson, die ging na de Tour 30 jaar worden. Maar dat heeft hij dus net niet gehaald. Straks weer een nieuwe etappe en uiteraard ook weer bijkomende classics. Dit is Barry.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
10: Solar Assistance to the rescue!
11: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
9: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
11: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Radio Demestad.
3: Radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

Radio Demerstad met Donna Summer, de disco queen van de 70s. I Feel Love was dat. En zo beginnen we aan de koffiepauze op deze maandag voormiddag met straks Judas Saint. We hebben ook nog Dennis Edwards en Don't Look Any Further. Cara Mia van Jay and the Americans. En zometeen Paul Anka en de terugroepactie bij de lijzen. Daar gaan we het eerst over hebben. Een oproepactie voor supermarkt De Lijzen in de glutenvrije havermout zou er dan door een foutje toch mogelijk gluten zitten. En daarom roept De Lijzen het artikel ook terug naar de winkel. Ook de kaas crottin de Chavignon wordt teruggeroepen omdat er E. coli-contaminatie is. Mocht je deze producten bij De Lijzen gekocht hebben de afgelopen weken, wel dan wordt met aandrang gevraagd om ze niet te consumeren en spoedig terug te brengen naar de supermarkt in uw buurt. Gewoon even aanmelden aan de kassa. En meer informatie over deze terugroepactie vindt u op de website van De Lijzen.

0: Cedar Garrett. Het meisje wat hij hoorde zingen op dit nummer was toen nog bijzonder jong. Want een paar jaar later kreeg ze de kans om mee te zingen met een liedje van Michael Jackson. Dennis Edwards wist haar al te strikken in 1987. Don't look any further.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Problemen voor Klaas en Rick in Aarschot. Een klacht van buren heeft ervoor gezorgd dat Café de Flater op het Schaluin in Aarschot vroeger de deuren moet sluiten dan dat ze willen. Reden is een klacht van de buren voor geluidsoverlast. Voortaan moet het café sluiten om 00:15. Het is weliswaar tijdelijk, want Klaas en Rick die hopen nog altijd dat er een vergelijk gevonden kan worden met de buren. De maatregel is dus tijdelijk en geldt nu tot ergens begin september. En zo blijven de klanten wel welkom in de Flater op het Schaluin in Aarschot en vragen de uitbaters respect te tonen voor de buurt en voor de buurtbewoners. Is dat ook zo op de werkvloer dat we ons geluid wat moeten aanpassen aan de collega's? Misschien wel. Zullen we dan een Frans liedje draaien? Misschien helpt dat wel.

0: De classics op de werkvloer en ook thuis of in de wagen. Radio Demerstad staat aan in Limburg en Vlaams-Brabant. Maandag voormiddag, zometeen EG Daily. Eerst Rob de Nijs, want alleen is maar alleen.
1: Daar

0: zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: heb altijd al eens de vraag gesteld wat Maurice daarvan zou gevonden hebben. Ja, Maurice Ravel, de man van de bolero. Gerard Joling uit het einde van de 80's en No More Boleros. Nog een amazing momentje, ja, tot 11 uur. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: We hadden deze morgen een oproepactie of een terugroepactie van supermarkt De Leize. In de glutenvrije havermout zou er door een foutje dan toch mogelijk gluten zitten. En daarom roept De Leize het artikel terug. Kijk maar eens op de website van de supermarkt. Het zat vorige week al in het verhaal op de werkvloer. Gobelijnstrips in Leuven is ondertussen effectief verhuisd naar het Ladeuzeplein. En restaurant Nestor in Lubeek sluit over 3 maanden de deuren. Het restaurant werd 14 jaar lang uitgebaat door Bart en Mia. Zij mogen nu op vakantie, maar zij zelf noemen dat op pensioen gaan. Allee, laten we de fles maar rondkurken, Kurt. Dan kunnen we aan het aperitiefje beginnen en aan de rest van de...

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er komen extra politiecontroles aan de sportkooi op het domein van basisschool De Springplank in Glabbeek. Buurtbewoners hebben de voorbije weken heel wat klachten ingediend over hangjongeren. Ze zouden onder meer op het dak van de sporthal kruipen en met hun bromfietsen over het kunstgrasveld rijden. Vooral na 10 uur 's avonds veroorzaakt dat heel wat nachtlawaai. Wellicht verdwijnen er 71 van de in totaal 90 jobs bij het distributiecentrum van de Amerikaanse koerierdienst UPS in Leumen. Vlaams minister van Werk Zoal Demir belooft samen met VDAB klaar te staan om de werknemers op te vangen en opnieuw te begeleiden naar werk. Dat gebeurt nu ook al bij Nike, Interstander Loham en Laakdal en daar verdwijnen 371 banen. Het is allemaal geen goed nieuws.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We krijgen wat extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van TaxOnWeb de voorbije dagen. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tot zondag 19 juli de tijd. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten. Anja van Robijs dient een wetsvoorstel in.
5: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
4: Vooruit wil het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Pelican op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal gezien niet spelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist. Zonder de andere 17 leden van die commissie te informeren. Het is zonnig en het wordt warm vandaag tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog, met lokaal tot 34 graden. Veel wind wel en tegen het einde van de week is er kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Goedemorgen allemaal, dit is Zomerradio Demerstad. Tussen 11 en 12 weer met het programma Aperitief. Waarin wij een gezellig aperitiefje combineren, linken aan de beste classics. In dit uur onder meer Sacha Distel. Het goede doel zo dadelijk met Vriendschappen is een illusie. En Scott Walker en de Walker Brothers.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know, da

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. Uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Dit is Zomerradio Demerstad. De hele zomer lang, uiteraard met de beste classics, zoals u dat gewend bent van ons. En behalve de classics hebben we natuurlijk ook informatiefjes. Die komen er zo dadelijk aan. Eerst Mardi Gras met Too Busy Thinking About My Baby. En we keren terug naar de zomer van 1985. Toen hadden die van Cole and the Gang een hit met Cherish.
1: Let's

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Radio Demerstad, jouw zomerradio. Het programma aperitief nog tot een uur of 12. En als u niet weet wat gedaan het komende weekend, wel, hier zijn een aantal tips. Vrijdag 17 en zaterdag 18 juli vanaf 13 uur vindt Rock Herk plaats op de terreinen van het Olmenhof in Herk de Stad. Is dat allemaal waarbij je uiteraard tal van groepen live aan het werk kunt zien. En tot en met woensdag 22 juli zijn kaarten te verkrijgen bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel Zichem voor deelname aan de themawandeling in Testholt op 26 juli. Niet te lang wachten, want het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.

0: is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

fris deze dagen uiteraard het WK-voetbal met morgen de eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En om dat een beetje extra in de verf te zetten, zeg maar, hadden we een aantal Franse hits afgelopen minuten. Sacha Distel, die hadden we nog een aantal minuten geleden met Mafam. En dit hadden we hier ook uit België. Leo en Amoureux Solitaire bij jouw zomerradio. Dit is Radio Demerstad. En UB40 doet ook nog eens mee met deze Maybe Tomorrow.

We hebben vandaag maandag 13 juli. Dit is voor de eerste keer deze week het programma Aperitief met Kurt Maetens. Hier uiteraard bij Radio Demerstad. Misschien bent u wel aan het genieten van je zomervakantie. Wel, blijf vooral meeluisteren naar de muziek die wij voor je hebben. Wij maken natuurlijk ook het goede weer op FM, op DAB+. Via de app die je kan downloaden van Radio Demerstad. Of gewoon via de World Wide Web. En dan kan u luisteren naar dit Take It Away van Paul McCartney. Take

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan nog gemakkelijk via de grond verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
4: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
3: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2 euro en 4 per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2 euro en 1 cent. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
5: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
3: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robijs van Vooruit.
6: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
3: Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist. Zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. Het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.

0: Albert Hammond en Down by the River. Volgens onze collega Rudy van Vlaanderen, die we elke ochtend tussen 7 en 9 horen zingen hier bij Demerstad, gaat het elke keer als het over water of rivier gaat over de Demer. De Demervallei is op maandagmiddag ook weer present. Beste vrienden, een goede middag.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: En we zetten er meteen de beuk in, want dit is de Creedence Clearwater Revival. 7,000!

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ryan Adams en I Need Somebody. Een van de vele hits die die Canadees ooit de wereld instuurde. Donderdag aanstaande 16 juli om 19:30 opent de bar van Film op Wielen aan de Orleanstoren in Aarschot. Bij zonsondergang kan je kijken naar de stille film Nosferatu. Met live begeleiding op piano door Marta Janssens. Hier is het niet stil, maar wel wat rustiger bij het volgende nummer. Want dit is Procol Harum en The Widest Shade of Pale.

0: The Village People en YMCA, die kennen we allemaal natuurlijk. Maar later kwam er ook nog deze Can't Stop the Music. Ze zijn ermee doorgegaan en een paar weken geleden is de liedzanger van The Village People helaas overleden. Dan was ook al op leeftijd uiteraard. Volgende heren geven ook nog altijd gas hier bij ons in Vlaanderen. Dit is Clouseau.
1: Hello.

Don't Leave Me This Way in de versie van de Communards in 1986. Een nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Volgende zondag, 19 juli, vanaf 13 uur... vindt aan de Steenberg in Zelem een zeepkistenrace plaats. Voor iedereen vanaf 10 jaar. Die wordt betwist in twee categorieën, van 10 tot 15 en de 16-plussers. Inschrijven is verplicht via KSA Zelem. Er is uiteraard ook nog de nodige randanimatie voor jong en oud. En dit is Modern Talking.

0: Manmoffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
5: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Zo gaat dat, hè, bij je favoriete groep. Dan droom je over hun muziek. En in mijn geval is dat dan meestal de muziek van Fleetwood Mac. Dreams hoorden we hier, een van de vele grote van hun. Kid Creole en de Coconuts die zorgen ervoor dat we het 1 uur journaal halen. En na het nieuws en het weer komen we dan bij u graag terug. Voor dit laatste nummer hadden ze de medewerking toegezegd gekregen van Barry Manilow. Tot zo. Nobody.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een kleine 2000 studenten hebben te horen gekregen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de beste op de toelatingsproef begin juli, al was niet iedereen toen even eerlijk, zegt Jonas Brouwers van de examencommissie.
4: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
3: Als je nog moet tanken, wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 naar 2,01 euro. In Vervoinval in de provincie Namen is een Vlaamse scout zaterdagnacht zwaar gewond geraakt nadat hij van op 7 meter hoogte in een rivier wilde springen. De jongen viel naast het water en belandde op een oever. Hij bleef wel altijd bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en stelt het intussen goed. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse Heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri op den Akker.
5: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
3: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. De grote natuurbrand in het zuiden van Parijs is mogelijk aangestoken, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En de brand breidt nog altijd uit. Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Kijk eens aan, daar waren ze weer. De heren van Wem. Ze komen bij Demerstad regelmatig voorbij. En dan weet u dat ze wel wat op hun kerfstok hebben wat hits betreft. Het tweede uur van deze maandagse aflevering van De Middag is daarmee gestart.
1: De Middag met Patrick van Laar.
0: Met zo dadelijk Caroline Lup en Selawat. Maar eerst Ming de Vil.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
8: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Een nieuwe of tweedehands wagen?
10: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
9: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
10: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
9: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
10: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
9: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
10: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
9: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
10: Erkend door de meeste verzekeringen.
9: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
10: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
11: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
12: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
11: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
12: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
13: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Eve of the War en Jeff Wayne. Volgende man is ondertussen niet meer bij ons. Helaas, helaas. David Bowie-fans, zet de radio wat luider, want dit was zijn allereerste hit ooit. Space Oddity. Ground

0: Het was inderdaad Agneta Felskeug en I Won't Let You Go. Nee, we proberen u bij ons te houden, want wij zijn er nog tot 2 uur vanmiddag. En straks na 2 uur komt Jan de Groot weer voorbij. Eerst naar een nummer nog eens teruggrijpen dat een ode was aan Wolfman Jack. Een van onze grote Amerikaanse voorbeelden. Dit zijn de Stampeders.
1: Hallo!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius.
1: Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Remember,
0: bye.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

En Lee en Two Times. En dat zou kunnen slaan op Rockherk, dat volgend weekend plaatsvindt. Vrijdag 17 en zaterdag 18 juli vanaf 13 uur is er Rockherk op de terreinen van het Olmenhof in Herk de Stad. Waarbij je tal van groepen live aan het werk kan zien. Kaarten daarvoor zijn ook nog altijd te koop, heb ik me laten vertellen. En als je aan de volgende man vraagt, hoe lang ga jij nog door met zingen? Dan is zijn antwoord, zolang de motor loopt. Peter

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Neil Diamond, I Am I Set. En de echte fans van deze man hadden de radio natuurlijk keihard openstaan. En terecht. We sluiten vandaag af met Claude François en Gevesa Rio. Zover gaan wij niet, want wij moeten morgenochtend, wat zeg ik, morgenmiddag om 12 uur weer terug hier zijn. Dus op en af Rio zal wat ver zijn. Wij komen morgen bij u terug, zoals beloofd. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Infrabel, de gemeente Rotselaar, NMBS en de provincie Vlaams-Brabant hebben de nieuwe wegtunnel, de nieuwe fietsbrug, het vernieuwde station en de vernieuwde stationsomgeving van Wezenmaal officieel open verklaard. De tunnel vervangt de overweg in de Lange Straat en de fietsbrug zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting van de fietssnelweg F25 op de stationsomgeving. Het vervolg van de fietssnelweg richting Aarschot staat gepland in het voorjaar van 2027. De provincie legt de fietssnelweg verder aan tussen het station van Wezenmaal en de grens van Aarschot. In het najaar van dit jaar nog start Aarschot al met de aanleg van de fietssnelweg om de route volledig af te werken. De stad Hasselt heeft de vrijwilligers van de digipunten in de bloemetjes gezet. 3 jaar na de opstart blijkt het initiatief een groot succes. Intussen kregen al meer dan 3600 Hasselaren hulp bij digitale vragen, goed voor meer dan 6000 begeleidingen. Hoewel de Vlaamse subsidie deze zomer afloopt, zet de stad Hasselt het project met eigen middelen verder.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valspelen tegen te gaan. Jonas Brouwers van de examencommissie.
5: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
4: Zo'n 1880 leerlingen slaagden wel zonder spieken en mogen starten in de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen, voor dierengeneeskunde 240. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. Roodduivel Jurie Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En hij zou daar samenspelen met Rode Duivel Senne Lammens. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Dan wordt het nog iets warmer tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.

0: Dat was Talk Talk, nummer uit 1986, kwam van hun album The Color of Spring. En het Hammond-orgel, wat je duidelijk hoorde in dit nummer, dat werd bespeeld door Steve Winwood, die was gastmuzikant voor dit nummer, Living in Another World. En wat het hier allemaal betreft bij Radio Deimerstad, is het gewoon een ander radioprogramma. De middag is gedaan, met dank aan Patrick van Laar. En nu is het weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta, met Jan de Groot op Deimerstad.
0: En zo krijg je van mij zometeen weer de feiten van de dag. We kijken ook nog eens extra naar het weerbericht. En we draaien nu muziek van Patrick Juvet, Got a Feeling. Hele goede middag allemaal.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: Dat waren Martha and the Muffins, een rockband die werd opgericht in 1977. En in hun thuisland, Canada, scoorden die verschillende hits, maar internationaal eigenlijk alleen maar bekend van dit nummer. Dat was Echo Beach. En daarmee is het weer tijd gaan worden voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: Ja, we zijn 13 juli vandaag en op 13 juli 1983 werd in Brussel de Turkse diplomaat Dursun Aksoy in zijn wagen doodgeschoten. Deze aanslag werd opgeëist door de Armeense terreurgroep Asala. En op 13 juli 1985 vindt het legendarische Benefietconcert Live Aid plaats. Dat vond tegelijkertijd plaats in Londen en Philadelphia. Wereldwijd keken 1,9 miljard mensen hoe artiesten zoals Queen, U2 en David Bowie geld inzamelden voor de hongersnood in Ethiopië. En op 13 juli 1977 treft in New York en omgeving een blikseminslag een vitale krachtcentrale, waarna de stroom uitvalt en duizenden mensen plunderend en vernielend door de stikdonkere straten van New York trekken. En tijdens de beklimming van de Mont Ventoux overlijdt op 13 juli 1967 de Britse renner Tommy Simpson. Dat gebeurde of was het gevolg van een combinatie van stimulerende middelen, hitte en alcohol. En dan rest ons deze vraag. Tell me why. Dit is Wynonna Judd. Everyone.

vindt men. Achteraf zouden ze een beetje verzeilen in relatieve vergetelheid, zeg maar. Het nummer wat we draaiden net kwam uit 1968. Het weerbericht. Ja, het is zonnig vandaag alweer. Met wat stapelwolken wel, maar de temperatuur kan oplopen tot 32 graden. Morgen, maar ook woensdag en donderdag blijven warm en zonnig met soms wat bewolkte periodes. Het wordt mogelijk 34 graden de komende dagen. Vrijdag neemt de onstabiliteit toe. Er kan dan onweer komen, maar het is dan nog altijd 32 graden. Ook zaterdag en zondag kans op onweersbuien. Het wordt dan wel minder heet. Zaterdag 28 graden, zondag nog 26. En in de lente van volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Deze is alvast kandidaat, Gérard Lenormand.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Met zijn visum op zak waarschijnlijk, een Englishman in New York. Dat waren Godley en Cream. Volgende week maandag dan wordt het Stadspark van Aarschot ingepalmd door Jazz in het Park. Met een optreden van achtereenvolgens het Pauline Leblanc trio en het Milan Verbist trio. De toegang is er gratis volgende week maandag vanaf 6 uur. En de hele zomer lang, nog een beetje langer eigenlijk, tot en met zaterdag 26 september, wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht georganiseerd. Dat is een tocht van 5,5 kilometer met fotoopdrachten en vragen. De deelname is helemaal gratis en de formulieren kan je verkrijgen in het Hof in Langdorp. Jan de Groot! En u, Banana Rama, I can't help it.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick FX.

www.vlaamse-radio.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

Ja, ik heb het net eens even gaan opzoeken voor vanavond. Om een uur of 10:11 worden er nog altijd 26 graden voorspeld. Om middernacht nog altijd 25 graden. Ja, over summer nights gesproken. Er zit er vast en zeker eentje aan te komen. Je hoorde John Travolta en Olivia Newton-John. Wat zit er nog aan te komen? Dat is een update van het nieuws hier bij Demerstad. Daarna zijn we er weer met Siesta deel 2. Blijf er dus zeker bij. Hier is Yazoo en Don't Go.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Jarenlang was imker Nicky Torbeins voor heel wat inwoners van Scherpenheuvel Zichem de man om te bellen wanneer ergens een nest van de Aziatische horenaar opdook. Maar de stad gooit het systeem om en duidde na een overheidsopdracht één vaste verdelger aan. Niet Nicky, wel een firma uit Rotselaar. De beslissing is niet naar de zin van Nicky, die na zijn teleurstelling heel wat steun kreeg van inwoners, maar intussen zegt hij de zaak te willen laten rusten. Ik ben bijna zeker dat veel mensen mij gewoon zullen blijven bellen, zegt hij. De stad Hasselt voert vanaf nu een nieuw ticketsysteem in voor het openluchtzwembad Kapermolen. Hasselaren kopen hun ticket met inwonerstarief nog steeds aan de kassa. Niet-inwoners moeten vanaf nu online reserveren. De maatregel moet lange wachtrijen en overbezetting op warme dagen voorkomen, maar maakt de toegang strenger voor bezoekers van buiten Hasselt. Door de capaciteit beter te sturen en bezoekers vooraf te spreiden, creëren we een veilige, aangename omgeving waarin iedereen zorgeloos kan genieten, zegt de stad. De maatregelen helpen ons bovendien om sneller en doeltreffender in te grijpen wanneer dat nodig is, aldus burgemeester Van de Put. De nieuwe regeling is dus ingegaan. Op de website van het zwembad is een live zwemteller te zien. Daar zien bezoekers hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Het is maar dat u het weet.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt. Terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
5: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld. Waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
4: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Ze worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Yuri Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden. Plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: muziek van dit nummer is eigenlijk een eerbetoon aan de muziek van de jaren 50, 60 en 70. Vooral zoals die gemaakt werd bij Motown Records. Het nummer geraakte bij ons op nummer 1 in de hitparades. Deze tribute, dat waren de Pasadena's.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: In het tweede gedeelte van deze siesta straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden vast en zeker ook weer koffiepauze. En we hebben blijkbaar ook veel meisjes op bezoek. Girls, girls, girls, dit is Sailor.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is maandag vandaag, maar we kijken nog allemaal terug op een mooi weekend. En waarschijnlijk ook een mooie zondag gisteren. Trouwens, dat hoop ik voor u allemaal. Dat was Daniel Boone. Een beautiful Sunday.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een vlucht van British Airways, die moest het afgelopen weekend geschrapt worden omdat de bemanning iets te stevig in de vodka en het bier had gekeken. Volgens getuigen moest één stewardess braken in de bar en diende een mannelijke collega naar zijn kamer gesleept te worden. Wat was er gebeurd? Er was een feestje geweest een paar uur daarvoor en dat was blijkbaar ja, serieus uit de hand gelopen, zeg maar. Hè. De 366 passagiers zijn allemaal aan de grond moeten blijven. En het personeel, ja, wat dacht je? Alle bemanningsleden zijn nu voor een tijdje geschorst.

0: Onze landgenote Jo Lemaire, ze werd geboren in 1956 in Wallonië in Jeanbloux. Achteraf zou ze ook nog de groep Jo Lemaire en Floes oprichten. En dit was, denk ik, toch wel haar meest bekende nummer. Hè? Je suis venu te dire que je m'en vais. Oké, wacht dan nog een paar seconden, dan ga ik mee. We gaan een koffietje zetten.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: En u mag ook allemaal mee. U krijgt er van ons ook een koekje bij. Ik zou zeggen, laat het smaken. Geniet ervan tijdens de volgende drie platen.

0: We draaiden straks al een Franstalige plaat, weet je nog, van Jo Lemaire. En nu draaiden we er nog twee na elkaar. Axel Red met Kennedy Boulevard. En daarvoor Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. En de koffiepauze. Vandaag begonnen we met Bollend en Bollend. En Wait for the Sun.
1: Jan de Groot.
0: Aanstaande donderdag vindt Rock Herk Encore plaats op de mainstage van het Olmenhof in Herk de Stad. Er zijn diverse live optredens vanaf 5 uur donderdag. En de hele zomer lang, tot en met 20 augustus, kan je samen met Ferm de fiets op in Waanrode. Ze vertrekken daar aan het standbeeldje van de Torendraaier. Elke woensdag om 7 uur.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Roxy Music met Avalon, een nummer van het gelijknamige album, wat trouwens het meest succesvolle album was voor Roxy Music, kwam uit 1982. En voilà, daarmee is het bijna 4 uur en is het ook weer bijna spits met Gunter Schepers. Die komt eraan zometeen, maar ik heb nog één vraagje. Of nee, Rod Stewart heeft nog één vraagje. Do you think I'm sexy? Tot morgen!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 juli zwemmen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem tegen inwonerstarief in Aarschottenpark Schoonhoven, waarbij de gemeente het prijsverschil bijpast via een derde betaaldersregeling. Basisscholen ontvangen vanaf het schooljaar 26-27 een subsidie van 2,5 euro per zwembeurt voor zesdejaarsleerlingen, wat onderdeel is van een intergemeentelijke partnerschap van jaarlijks 10.000 euro. Je vindt meer details op de website van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Het komt erop neer, Scherpenheuvel-Zichem heeft geen zwembad weer, maar wil dus wel bijpassen voor kinderen of mensen die willen gaan zwemmen in Aarschot. Sporters in Sporthal 1 in Alke spelen voortaan onder nieuwe LED-verlichting. De gemeente verving de volledige installatie, waardoor het energieverbruik met 60% daalt. En dat levert niet alleen een jaarlijkse besparing van 7000 euro op, maar het moet ook de sportieve prestaties ten goede komen. Meer info op alken.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje. Het komt door de hitte en de voorspelde tweede hittegolf. Vlaams minister van Omgeving, Joop Roens.
5: Ja, de lange periode van droogte en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook neemt en dat we dus moeten opschalen. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn door vuur en voor gevaar daar rond in onze bosrijke omgevingen in Vlaanderen. Ja, het is een algemene oproep natuurlijk om niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men in een bosrijke omgeving vertoeft.
4: De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral in het zuiden en nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. Ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal, met een piek van ruim 1,8 miljoen halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: het waren schone tijden. 1983, toen kwam de dansfilm Flashdance uit. Met daarin dat nummer dat je net kon horen. Maniac van Michael Cimbello.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag, ik heet je van harte welkom.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

gaan we binnenkort nog eens de originele versie van dit nummer draaien door Edith Piaf. Vandaag de versie van Grace Jones, eind jaren 70 gemaakt. La vie en rose. Bekijk het leven op een positieve manier. Dan ben je zoveel gelukkiger. Drink het uitproberen en ondertussen dansen op de zonnige muziek van de Gypsy Kings.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

meeste nummers van de Commodores die werden gezongen door Lionel Richie. Alleen hier, in dit nummer, was het niet Lionel, het was de drummer van de band die Brick House de hitparade ingezongen heeft eind jaren 70. En zo plezant om die plaat nog eens te mogen draaien hier bij Radio Deverstad. Goedemiddag, dit komt uit Oostenrijk.

fantastisch nummer, hè? Die body rock van Maria Vidal. Het is een en al girl power hier vandaag. We doen er nog eentje bovenop. En het is niet de minste. Debbie Harry, Deborah met haar groep Blondie. En dit nummer uit 1982.

0: Handelsvol presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: was de ster in Dirty Dancing, kon uitstekend acteren. Kon zeer goed dansen, dat hebben we gezien in die film. En zingen, ja, dat kon hij ook, hè. She's Like the Wind. Dat is het mooie voorbeeld daarvan. Patrick Swayze.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella.

0: free.
1: Mona, ik wil je vertellen dat het bijna 5 uur is. Concreet wil dat zeggen dat je van ons de nieuwsupdate te goed hebt. Maar eerst deze nog van Jan en Paul, Soul System met Facing Love.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het kindje is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe lang het kind al in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Komt door de droogte en de hitte. Je hoort Jeroen de Nagel van het agentschap Natuur en Bos.
4: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven, niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, rook niet in onze natuurgebieden, want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
3: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
5: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
3: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Het Openbaar Ministerie gaat wel in beroep tegen de enkelband. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand out door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar. Want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

hoog tijd voor de keizer van het Vlaamse lied. Onze eigen Vultura die heeft in zijn carrière toch wel heel mooie liedjes gemaakt. Dit nummer maakte hij in 1970 en het blijft geweldig om naar te luisteren. Dit is Vultura met Linda.

Het is Wereldrockdag vandaag en dan moeten wij toch een nummer draaien van de greatest rock'n'roll band in the world, die trouwens vorige week zeker hun 25e studioalbum hebben uitgebracht. Rolling Stones, Brown Sugar, zo is het 5:30 geworden. It's been so

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is meestal zo als we de Rolling Stones draaien, dan zijn de Beatles niet ver weg. Ook die gasten uit Liverpool mochten vandaag niet ontbreken met een van hun mooiste nummers, Penny Lane van de Beatles.

Electric Light Orchestra. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ze vorig jaar op deze datum, dus op 13 juli 2025, hun laatste concert zouden spelen in Hyde Park. Dat is geannuleerd omwille van gezondheidsproblemen van Jeff Lynne. En het ziet er niet echt naar uit. Het is trouwens terug beter, hè, met Jeff Lynne, maar het ziet er niet echt naar uit dat ze dat concert nog zullen spelen. Vandaag nog eens op de radio met een van de grote hits, ELO, Shine a Little Love. En dit hier is Madonna.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Tijdloos en verfrissend.
4: Verfrissend.
3: Verfrissend. Wij maken de zomer.

Ja, ja, daar wordt je goed gezind van, hè? André van Duin, als de zon schijnt. Laat ze maar schijnen. En dan is er ook zonnige muziek. Zoals Loop Die Love, Juan Bastos.

voor vandaag zit het erop. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 6. Willem de Groot neemt het over zometeen na de nieuwsupdate. Ik wens je nog een leuke verderzetting van deze maandagavond. En heel graag tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang de kleuter in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
4: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
3: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
5: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
3: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En nog in 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond de 40 graden. En een tegenvaller voor vicekampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.

0: Ja, je komt ze allebei wel tegen in het leven, hè? Winst en verlies liggen soms dicht bij elkaar. Maar vandaag geen sportieve bedrijvigheid. Rustdag in de Tour. Het is op het WK voetbal wachten op de halve finales die er morgen en overmorgen aankomen. En ja, tennis ligt ook al achter ons. Dus ja, sommige clubs die zijn dan bezig met de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. Wij van onze kant blijven het houden bij de Classics op deze maandag 13 juli 2026. Dit is Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
3: Zomersolde koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
8: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Vemerstad.

Heerlijke country song nog altijd na al die jaren. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En er werd nog een sampletje van dit nummer in de jaren 90 gebruikt op Ghetto Superstar van rapper Press Mitchell, die we nog kennen van bij The Fugees. Ja, we hebben het gemerkt en we gaan naar de tweede hittegolf en dus komen er weer wat extra maatregelen. Onder andere op de kermis in Diest. Daar zouden de attracties normaal de hele week opengaan vanaf 2 uur. Dat is nu opgeschaald of verplaatst naar 4 uur. Dus de attracties gaan pas open om 4 uur tot en met vrijdag. Behalve wel de woensdag, dat is een uitzondering. Dan gaan ze wel open om 11 uur en is de Hagelandmarkt ook op een andere plek te zien. Niet op de Grote Markt of de Kaai, maar wel in de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. En dat is nog niet alles. Ook in de natuurgebieden worden maatregelen genomen. Want het agentschap Natuur en Bos heeft intussen de code opgeschaald van code geel naar code oranje. En die waarschuwing die geldt dus zeker tot het einde van de week. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee als je in de natuurgebieden gaat wandelen. En nu naar de 60s met de Byrds. En zanger Roger McGuinn wordt vandaag 84. Dit is Turn, Turn, Turn.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

60 en in 1982 in een discojasje gegoten door de Dolly Dotjes. En dat was Doa Diddy Diddy Dam Diddy Doo. Het is volop kermistijd. Ik had het net nog over de kermis in Diest, waar de attracties 2 uurtjes later opengaan deze week vanwege de hitte. Maar ja, dat duurt voorlopig tot en met vrijdag. Voor het weekend zou het iets minder warm worden en dan zouden de attracties wel weer wat vroeger opengaan. Dat is dus iets om in de gaten te houden. Maar er zijn nog meer plekken waar kermis doorgaat. Onder meer in Kiesegem. Daar beginnen ze er woensdag aan tot en met zondag. Woensdag is er een comedyavond. Donderdagmiddag voor de kids een springkastelenfestival en 's avonds een bingoavond. Vrijdag dan zijn de senioren aan de beurt met een seniorenfeest om 2 uur. 's Avonds spelen DJ's ten dans. En dan op zaterdag om 4 uur kan je deelnemen aan de Stratenloop. En om 7 uur is er nog een rockfestival, Kieke Rockt. En zondag, dan kan je nog deelnemen aan een gravel- en of mountainbike-tocht. En de kermis wordt afgesloten in de namiddag met de barbecue en nadien nog een Vlaamse nacht. Heel veel te beleven dus ook op Kiesegem Kermis vanaf woensdag aanstaande. En de volgende man gaat dan toch een afscheidstournee houden, ondanks de gezondheidsperikelen. Laat ons hopen dat er niks meer tussenkomt. Hier is Johan Verminne.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Waarheid komt uit een kindermond, zegt het spreekwoord. En Mark King en Level 42 hadden het er ook over. Ze vormden een trio, hè, die van Level 42. Naast Mark King maakten ook Mike Lindup en Phil Gold deel uit van deze band. En Children Say was al de vijfde track uit hun album Running in the Family. En in Herk de Stad, daar maken ze zich klaar voor 3 dagen festival. Jawel, donderdag de 16e in het Olmenhof is er voor het eerst Rock Herk Encore. Met op de mainstage optredens van Kaat van Stralen uit de Aarschot, weet je wel, van Stop met Wenen. Young Yellow, Monza met Stijn Meuris, The Black Box Revelation en Top of the Bill Pommelien Thijs. En er zouden nog tickets zijn, denk ik, voor Rock Herk Encore. Donderdag om 5 uur beginnen ze eraan. En dan de tweedaagse Rock Herk zelf. Die vinden plaats op vrijdag en zaterdag. Met onder andere vrijdag Dressed Like Boys, The Sons, Sylvie Kreutsch en The Libertines. En zaterdag onze regiogenoot Portland, Channel Zero en de Manic Street Preachers. Dat is ook wel de moeite. Rock Herk Encore en Rock Herk van donderdag tot zaterdag in het Olmenhof. En dit zijn Freddie Mercury en Queen.

Ballad uit 1989, It's a Hard to be Tender. En voor we naar het nieuws gaan, nog even vermelden dat je weer naar een film in open lucht kan gaan kijken. Donderdag de 16e aan de Orléans-toren in Aarschot. Film op wielen strijkt daar neer vanaf 7:30. En dan gaat de bar open en bij zonsondergang kan je kijken naar de stille film Nosferatu. Met live begeleiding op piano door Martin Jansen. Donderdag in Aarschot. En dit zijn The Times.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Park Schoonhoven in Aarschot is de nieuwe speelzone open. Nog niet alle speeltuigen zijn klaar, maar omwille van het mooie weer heeft de stad de speeltuin toch geopend. Er is een hindernissenparcours, een grote uitkijktoren en er komt ook nog een kabelbaan. De zandbank en speeltuigen voor de peuters en kleuters liggen bewust pal in het zicht van het horecaterras. Volgens de stad is de speelzone inclusief en kunnen ook kinderen die minder mobiel zijn zich hier eetleven en uitleven. Als de speelzone helemaal klaar is, staan er in totaal 30 toestellen. De stad Aarschot gaat op dit gedeelte van het park Schoonhoven ook nog bomen planten voor extra schaduw. Er was topoverleg in Hasselt. Limburg trekt aan één koord in de belangrijke spoordossiers. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke stelt het met grote tevredenheid vast. Kruke kan de steun goed gebruiken in de onderhandelingen met Nederland over twee spoorverbindingen waar Limburg al langer vragende partij was. Het gaat om de reizigersverbinding Hamond-Weert en de spoorlijn 20 naar Maastricht. Maar ja, nu nog de Nederlanders overtuigen. In het najaar zit Kruke opnieuw rond de tafel met de Nederlandse regering.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Annelien Verstraeten van SD-Works.
5: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt. En dat aantal ligt dan lager, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
4: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep in het openluchtzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen. De redders haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is niet duidelijk hoe lang hij precies in het water lag. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
6: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
4: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. Ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, toch maar oppassen natuurlijk. Hè. Dance Yourself Dizzy, dat lijkt me een beetje van het goede te veel. Je hoorde de Liquid Gold. Ze hadden nog een aantal kleinere hitjes en daar ben ik ook wel fan van. Nummers als Substitute, The Night, The Wine and the Roses en Any Way You Do It. Ja, niemand herinnert ze zich nog, maar ik moet toegeven dat ik wel fan was. Welkom intussen in deel 2 van de show op deze maandag 13 juli hier bij Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Een nieuwe of tweedehandswagen?
10: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
9: Groep Govaerts in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
10: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
9: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
10: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
9: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
10: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
9: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
10: Erkend door de meeste verzekeringen.
9: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
10: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
9: De zomer is hier. Radio Demerstad.
11: Zomerradio.

vele hits van KC en de Sunshine Band in de tweede helft van de jaren 70. I'm your boogeyman. Leuk om nog eens terug te horen. En hou je van atletiek? Dan heb ik een tip voor jullie. Zaterdag de 18e vindt in het stadion De Veen in Heusden-Zolder de Nacht van de Atletiek plaats. Het voorprogramma met de jeugdcategorieën begint om 12:30 en het hoofdprogramma met de topatleten als Rani Rosius, Noor Vits en Paulien Kokuit, die beginnen eraan om 18:30. Alle info vind je trouwens terug op de website nachtvandeatletiek.be. En dit is Blind Date, Your Heart Keeps Burning.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Een nummer dat in de 80's nog gecoverd werd door Kim Wilde, maar dit was de originele, 60 jaar oud. The Supremes en You Keep Me Hanging On. Frontvrouw Diana Ross komt binnenkort naar ons land. 31 juli dan sluit ze de openingsdag af van de Lokerse feesten. Het is maar dat je het weet. En dan heb ik nog een tip voor dit weekend. Zaterdag vanaf 1 uur beleef je op de Markt van Zichem zomeranimatie in het park, kortweg ZAP. Toegang is gratis. Om 1 uur opent het petanketoernooi. Daarvoor moet je wel inschrijven bij de dienstvrije tijd van Scherpenheuvel Zichem. De kinderanimatie begint om 2 uur en 's avonds om 7 uur zijn er nog allerlei live optredens die zorgen voor de nodige ambiance. ZAP of de zomeranimatie in het park op de Markt in Zichem. En nu John Fogerty en de CCR uit 1970. Long as I can see the

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: De zomer is hier.
6: Radio Demerstad.
4: Zomerradio.

40 jaar geleden, What's the Color of Money? Dat was de Hollywood Beyond, nadien heel snel weer in de anonimiteit verdwenen. Volgende zondag om vanaf 1 uur vindt aan de Steenberg in Zelem een zeepkistenrace plaats voor iedereen vanaf 10 jaar. En die wordt betwist in twee categorieën, de 10 tot 15-jarigen en de 16-plussers. Deelname per ploeg €15 en inschrijven dat doe je via KSA Zelem. Je moet maar eens klikken op de link die je vindt op onze website radiodemerstad.be. En nu... The Human League, met een van mijn favorieten, Louise.

zo kennen we ze niet echt, hè, de Human League. Het moet niet altijd Don't You Want Me Baby zijn. Maar dit bijvoorbeeld was een heel mooi verhaal. Bijna 5 minuten over ene Louise. En zo is het ook met Barry Manilow. We kennen hem allemaal van Copacabana, van Mandy. Maar hij heeft ook wel eens wat swingende dingen gemaakt. Een vergeten nummer uit 1983. En dat past zeker bij de zomer. You're looking hot tonight. Maak eens kennis met een andere Barry Manilow.

Een dikke hit is het nooit geworden, maar ik heb het wel af en toe gedraaid op de radio toen, in 1983. Maar dat is ook alweer een eeuwigheid geleden, nietwaar? Klonk best leuk, hè? You're looking hot tonight, Barry Manilow. Zo, dit was het voor deze 13e juli. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen dan zijn we er opnieuw om 6 uur op 14 juillet, de Franse nationale feestdag. We brengen dan misschien wel wat Franse chansons mee. Dat is voor morgen. Zo, maak er nog een leuke maandagavond van. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Zichem komt een wandelpad van het dorpscentrum naar het huis van schrijver Ernest Klaas. Het pad loopt ook richting station en de Demerbroeken. Zo hoeven wandelaars niet langer langs de gevaarlijke N212 om de woning te bereiken. Er bestaat al een wandelroute naar het huis, maar die is niet altijd bruikbaar, want het pad loopt deels door de Demerbroeken en daar is het vaak drassig. Wandelaars moeten daardoor altijd een stukje over de N212 en dat is een drukke baan die niet echt veilig is. Daarom worden stukken van het bestaande pad nu heraangelegd en komt er een vlonderpad door dat moerassige gebied. Zo kan je toch door de mooie natuur naar het huis. De nieuwe verbinding sluit aan op het dorpsplein en het station van Zichem. En zo kunnen de treinreizigers ook te voet naar het huis van Ernest Klaas. Het nieuwe Jessa ziekenhuis in Hasselt wordt geen klassieke zorginstelling, maar een zorgpark waar welzijn en herstel hand in hand moeten gaan. Met de hulp van een Vlaamse subsidie van 500 miljoen euro wordt de financiering van het enorme project haalbaar en kan de beste zorg voor de Limburger gegarandeerd worden. Het zorgpark wordt gebouwd op de huidige Salvator-site.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD-Works.
5: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen, ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
4: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En tennis. Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Conignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Conignon tegen een Italiaan. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Radio Deemstad.
3: Jouw radio.
4: Tijdloos.
5: En verfrissend.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix,

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: V&D in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Zomerradio.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, maar op de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
4: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
3: Het zwembad ging vanmiddag meteen dicht en dat is ook morgen zo. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
9: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
10: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
8: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
11: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be.
5: De grootste
4: overal.
5: Alle tijden.
4: Radio
5: Demerstad.
4: Demerstad.

0: dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het zuiden van Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Het gaat om een koppel uit Oost-Vlaanderen van 66 en 68 jaar. Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houtalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, waarop de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
4: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen. Dat zij alles hebben gedaan wat ze konden. En dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
3: Volgens de familie was er ook geen defibrillator in de buurt, maar dat wordt ontkend. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is nog niet duidelijk waarom of waarover. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend enkele buien, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm.
2: En wat nu?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het zuiden van Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Het gaat om een vrouw van 66 en een man van 68 jaar. Hun lichamen zijn nu pas geïdentificeerd, bevestigt Buitenlandse Zaken. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. De kinderen zijn hier gisteren aangekomen met DNA-materiaal. En het is dankzij dat DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
3: Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is niet duidelijk waarom of waarover. Vannacht is het wisselend bewolkt, minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Onderzoeker en dokter Thomas Mathieu.
4: De binnenkant van het bovenbeen ga je zien dat er eigenlijk drie spieren zijn. Dat zijn de dijbeenspieren en ligt aan het schaambeen. Vroeger werd dat zo aanvaard, maar nu hebben wij gezien dat eigenlijk die drie pezen aan de aanlichting van het schaambeen dat die eigenlijk gaan fuseren en eigenlijk als een koord gaan oprollen en zo door het van het schaambeengewricht gaan aanhechten.
3: Dat is belangrijk, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk met onweer.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Onderzoeker en dokter Thomas Mathieu.
4: De binnenkant van het bovenbeen ga je zien dat er eigenlijk drie spieren zijn. Dat zijn de dijbeenspieren en ligt aan het schaambeen. Vroeger werd dat zo aanvaard, maar nu hebben wij gezien dat eigenlijk die drie pezen aan de aanlichting van het schaambeen dat die eigenlijk gaan fuseren en eigenlijk als een koord gaan oprollen en zo door het van het schaambeengewricht gaan aanhechten.
3: Dat is belangrijk, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk met onweer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens 2 Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen.